boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Ede. 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer: de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

jij zeggen? Ja. Olivia Dean. Lekker hoor, lekker. Man, I Need. Daarvoor natuurlijk direct met My Friends. Hey, jij daar aan de andere kant van de radio, die net naar buiten kijkt en het zonnetje nog niet ziet schijnen. Het is donker. Goedemorgen, zeg ik, aan de andere kant van de radio. Leuk dat je erbij bent. Tot 9 uur is dit een nieuwe ochtendshow. Nu op je radio Crowded House.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De Biesdel in Velp wordt mogelijk gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De gemeente Reden en Innoforte onderzoeken de haalbaarheid. Het nieuwe woonzorgcentrum moet ongeveer 100 zorgappartementen voor de huidige bewoners krijgen. Daarnaast zijn circa 55 zelfstandige zorgappartementen gepland. Ook wordt gekeken naar verkeer, parkeren, duurzaamheid, natuur en de gevolgen voor de omgeving.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Espen Lind op Studio Reden met When Susanna Cries. Daarvoor ijskoud Nederlandstalig werk van Nielsen. En we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. En wil je dat nog even nalezen, dan kan dat. Kijk even op studioreden.nl of download de app op je telefoon. Of volg ons op het tv-kanaal, kanaaltje 42 bij Ziggo. Yeah.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een record aantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. Het weer, eerst kan het nog mistig zijn, later een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 20.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Bij Voorthuizen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Garrix op studio reden. Jazeker. Daarvoor de Jonas Brothers met Only Human. En we hadden ook nog de hoogtepunten van het NOS Nieuws uit Hilversum. Samen met wat verkeersinformatie van de ANWB. En daarmee is het ruim 6:30 geworden op deze dinsdagmorgen, de 6e oktober. 2 dagen na Dierendag. Toch een speciale dag, kan ik wel zeggen. Nu op radio, Rolf Sanchez.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag start nog met mist, maar daarna is het overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Met 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden met opnieuw kans op mist. Woensdag schijnt de zon flink en wordt het 23 graden, nog iets warmer. Woensdagavond trekt een regengebied over dat een einde maakt aan het warme najaarsweer. Donderdag koelt het flink af naar 14 tot 16 graden met buien en een stevige noordwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Het verhaal van Ruben Hillen hier op Studio Reden. Je hoorde 20 Seconds. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En Adventure of a Lifetime, oftewel Coldplay. Het kwam allemaal hier aan je voorbij. Zometeen Adele met Oh My God. Nu eerst gaan we even terug in de tijd met de jaren 80. Je kent ze vast en zeker. Phil Collins, dit is Two Hearts op Studio Reden.

0: 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er 50 kilometer file. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 10 minuten extra reistijd. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je net de radio hebt aangezet, dan denk ik dat je nu al wakker bent. Absoluut. Miles Smith, samen met Neil Horan en Drive Safe. Daarvoor Nederlandstalig werk van Snelle, samen met Maan.

0: Reden of studioreden.nl.
1: In Roosendaal wordt zondag 25 oktober een nachtwandeling gehouden tijdens de Nacht van de Nacht. De wandeling begint om 19:30 avonds uur bij de Serre aan de Kerklaan. Deelnemers ervaren hoe het is om in het donker te lopen en krijgen uitleg over het belang van donkerte voor mens en dier. De wandeling is gratis, maar er kunnen maximaal 45 mensen mee. Aanmelden kan tot en met 22 oktober via IVN Oost-Veluwezoom. De inloop begint om 7 uur.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

er vroeger helemaal verliefd op, absoluut. Prachtige dame. Kim Wilde, joorde Four Letter Word. Daarvoor Sharon Sparrow met Material Lover. En we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. Kun je allemaal nog een keertje rustig nalezen op studioreden.nl of op je telefoon als je de app gedownload hebt. En anders op onze tv-kanaal. Kanaaltje 42 bij Ziggo. En de rest van de kanalen, je ziet ze allemaal staan op Studio.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 25 minuten vertraging. A28 Zwolle-Amersfoort bij Strandnulde 10 minuten extra reistijd. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein bij knooppunt Bankhoef is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

wel de boss van de USA, inderdaad. Je hoorde natuurlijk helemaal Bruce Springsteen. Hungry Heart, een van zijn grootste hits, kunnen we toch bijna wel stellen. Daarvoor Cat's Eye met Animal, oftewel dieren. Ja, en als we het dan toch over dieren hebben. Het was 2 dagen geleden nog, Dierendag, hè? Ja. Door met muziek, Valerie, dit is Mark Ronson.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start nog met mist, maar daarna is het overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Met 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden met opnieuw kans op mist. Woensdag schijnt de zon flink en wordt het 23 graden, nog iets warmer. Woensdagavond trekt een regengebied over dat een einde maakt aan het warme najaarsweer. Donderdag koelt het flink af naar 14 tot 16 graden met buien en een stevige noordwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Weekend, lekker. Can't feel my face. Daarvoor Jan Vergelderen met het weer. Nu 1985, I'm still standing. Dit is natuurlijk Elton John.

0: 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is erg druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier tijdverlies. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een half uur vertraging door een ongeluk. Ook op de A28 een half uur vertraging van Zwolle naar Utrecht tussen Ermelo en Amersfoort. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 20 minuten vertraging door een auto met pech. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Robin Schulz hoorde je, Shed the Light. En daarvoor een Nederlandse artiest die helaas nog steeds in het Engels zingt. Je hoorde Douwe Bob met Note to Self. En daarmee wordt het bijna 8:10 op deze mooie dinsdagmorgen, de 6 oktober. Dit is de ochtendshow met nu op je radio Duran Duran.

0: op studioreden.nl.
1: De Biesdijl in Velp wordt mogelijk gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De gemeente Reden en Innoforte onderzoeken de haalbaarheid. Het nieuwe woonzorgcentrum moet ongeveer 100 zorgappartementen voor de huidige bewoners krijgen. Daarnaast zijn circa 55 zelfstandige zorgappartementen gepland. Ook wordt gekeken naar verkeer, parkeren, duurzaamheid, natuur en de gevolgen voor de omgeving.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost die op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en knooppunt Del ruim 20 minuten oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd de andere kant op bij knooppunt Del. Daar is nu de linkerrijstrook dicht en daar sta je vanaf Culemborg ook 10 minuten in de file. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken 35 minuten extra reistijd. De A50 Os Arnhem, die is druk tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. 25 minuten vertraging daar. En ook op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Hattem en Epe ruim 20 minuten vertraging. Verderop richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Lee. Je hoort hem helemaal hier op Studio Rijden, Boston. En daarvoor Morgan Wallen met Tate McRae en What I Want. En we hadden ook nog de hoogtepunten van het NOS nieuws uit Hilversum die aan je voorbij kwamen met wat verkeersinformatie van de ANWB. En wil je de headlines, oftewel het nieuws, nog een keertje nalezen? Het kan allemaal op studioreden.nl of op de app of via ons tv-kanaal. Doe gewoon wat je prettig vindt. Gaan wij door met de muziek ondertussen. Robbie Williams.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start nog met mist, maar daarna is het overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Met 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden met opnieuw kans op mist. Woensdag schijnt de zon flink en wordt het 23 graden, nog iets warmer. Woensdagavond trekt een regengebied over dat een einde maakt aan het warme najaarsweer. Donderdag koelt het flink af naar 14 tot 16 graden met buien en een stevige noordwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Stars samen met Carol G, Jorde Stil. En natuurlijk Jan van Gelderen met het weer voor de komende dagen. En Loreen kwam er aan je voorbij met Tattoo. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Helaas, het zit er weer op voor vandaag. Ja, helaas. Ik kan er niks aan doen. Het zit er weer op, de programmering wat de ochtend betreft. Straks om 12 uur, dan zit hier Richard Klopper. En vanmiddag tussen 4 en 7, Daniel Seelenblokker. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Spreek je snel weer.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
1: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
0: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar.

0: De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
1: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
0: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 150 kilometer file op de Gelderse wegen. De files zijn nog behoorlijk lang op dit moment, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Baardenburg nog 20 minuten extra reistijd. Op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 25 minuten extra reistijd. Ook op de A50, maar dan op het stuk van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde sta je 20 minuten in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En op de N233 Kesteren-Veenendaal ook nog een kwartier vertraging bij Rhenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Robin Holland uit Reden heeft het raceseizoen sterk afgesloten. De brandweerman werd tijdens de laatste twee races van de Dutch Pro Class 1000 op het TT-circuit in Assen beide keren tweede. In de tweede race reed hij enkele ronden zelfs aan de leiding van het veld met 45 coureurs. Met de twee podiumplaatsen eindigt hij als vierde in het eindklassement. Holland rijdt sinds vorig jaar in deze klasse. Met zijn nieuwe motor hoopt hij volgend seizoen mee te kunnen doen om een podiumplaats in het eindklassement.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Ook wil staatssecretaris Bertram vaker zelfrijdende bussen inzetten. Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op. Diverse vakbonden hebben docenten opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten en ook te staken. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries, zoals Gandhi en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, de mist lost in de loop van de ochtend op. Daarna zon en wolken bij 19 tot 23 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 60 kilometer file in de regio. De meeste vertraging is er op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar sta je nog een half uur in de file. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken 10 minuten. A50 Os Arnhem bij Valburg ook 10 minuten. En de andere kant op bij Ravenstein is de extra reistijd ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag start nog met mist, maar daarna is het overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Met 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden met opnieuw kans op mist. Woensdag schijnt de zon flink en wordt het 23 graden, nog iets warmer. Woensdagavond trekt een regengebied over dat een einde maakt aan het warme najaarsweer. Donderdag koelt het flink af naar 14 tot 16 graden met buien en een stevige noordwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Nieuwsblok in Studio Eden. 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982

0: Componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen sta je 10 minuten in de file. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam ook 10 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Os rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen.

En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt.

De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Daar zijn we weer. Een broodrommeltje op schoot, want we gaan tussen nu en 1 uur lekker lunchpakketten. Wat zit er vandaag allemaal in? Rondé onder andere, sommieu. We gaan eerst lekker springen voor de liefde met de Point.

0: In Roosendaal wordt zondag 25 oktober een nachtwandeling gehouden tijdens de Nacht van de Nacht. De wandeling begint om 19:30 avonduur bij de Serre aan de Kerklaan. Deelnemers ervaren hoe het is om in het donker te lopen en krijgen uitleg over het belang van donkerte voor mens en dier. De wandeling is gratis, maar er kunnen maximaal 45 mensen mee. Aanmelden kan tot en met 22 oktober via IVN Oost-Veluwezoom. De inloop begint om 7 uur.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

scorecard van Rondé. Misschien dat we hem kunnen lijmen tussen nu en 1 uur. Ik ben vandaag een beetje in een knutselstemming. Misschien wel het gaat lukken. Daarvoor was het Sommelier en daarvoor de Pointer Sisters. En dit is een nieuwe single van Douwebop.

hele dag. Heerlijk om eventjes door de snoeppot te graaien. Want we hebben natuurlijk een broodrommeltje hier staan, maar ook een hele grote snoeppot. Dat is toch een trigger als je dit liedje hoort van C.G. Lewis. Sweet for my sweet. Je kent hem ook beter onder de naam Stephen James Lewis. Want zo heet hij eigenlijk namelijk voluit. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. We zijn aan het lunchpakketten tot 1 uur. We gaan al richting 12:30. Dat betekent dat de hoofdpunten van het nieuws er zo aankomen. Verkeersinformatie, ook eventueel. Dan alles naar David Bowie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man die gestationeerd was op een Amerikaanse vliegbasis wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen uit de regio. De Bulgaarse premier Radev houdt een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten na een droneaanval op een schip in de Zwarte Zee. De aanval was vannacht voor de kust van Bulgarije. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Het weer. Vanmiddag op meer plekken zon. In het noorden een enkele bui. Het is 19 tot 23 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

even lekker hoor, die liedjes van Alicia Keys. 2020, het jaar van de intelligente lockdown was het, hè? Ja, je zou het haast vergeten, maar dat was dat jaar. Ja, lang geleden. Ik kwam van de week op zondag een heel stapeltje van die mondmaskertjes tegen. Misschien, die brengen niks meer op. Maar toen wel, hè, was het goud. We gaan wat doen vandaag. Jan Bennet weer voor Reden Roosendaal. We hebben de kantineknaller ook voor je klaarstaan. Michael Jackson, we gaan eerst luisteren in de trein met Stella.

Zonnetje in huis, Michael Jackson, You Rock My World. En de allerbeste digitale kwaliteit te beluisteren via DHB Plus, kanaal 7B. Maar ook via bijvoorbeeld ons tv-kanaal. We hebben een nieuwe camera, dus die kunnen we overal op inzoomen. Dus kijk uit, hou je gordijnen dicht. En wat hebben we nog allemaal op de planning staan? Ik kijk naar de horizon, wat zie ik daar? Onze weerman Jan van Gelderen, die hoort hem zo meteen, naar Bluff.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag start nog met mist, maar daarna is het overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar, met 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden met opnieuw kans op mist. Woensdag schijnt de zon flink en wordt het 23 graden nog iets warmer. Woensdagavond trekt een regengebied over dat een einde maakt aan het warme najaarsweer. Donderdag koelt het flink af naar 14 tot 16 graden met buien en een stevige noordwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Het is een gevoelig liedje. Je zou bijna denken, het is een liefdesliedje, maar dat is het niet, hè? Het gaat over een emotionele overleving, jeugdtrauma, misbruik en het dragen van zware familiegeheimen. Deze uit 1985.
1: Weet u dat zeker?
0: Nee, dat weet ik niet zeker. Was het 86? Nou ja, oké, dus ik zit er dicht tegenaan. Waar we ook dicht tegenaan zitten, is het einde van het programma. Het zit er weer op voor vandaag. Daniel Zenenblokker om 4 uur met Spitsuur. En wij sluiten af met Modern Talking vandaag. Tot morgen.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 4 kilometer file tussen Barneveld en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 8 kilometer file, 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden, is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 7 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Even file in Gelderland en die staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus ik loop het Everding en af het Geldermals 9 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein een kleine 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is de linkerrijstrook dicht. Staat daar 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En daar gebeurde een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk...

0: ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopend Everdingen en Afrit Geldermalsen is de vertraging 5 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Heteren 5 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paalgraven 20 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Venlo voor Nijmegen-Dukenburg. Een kwartier oponthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: of studioreden.nl.
1: In Roosendaal wordt zondag 25 oktober een nachtwandeling gehouden tijdens de Nacht van de Nacht. De wandeling begint om 19:30 s'avonds uur bij de Serre aan de Kerklaan. Deelnemers ervaren hoe het is om in het donker te lopen en krijgen uitleg over het belang van donkerte voor mens en dier. De wandeling is gratis, maar er kunnen maximaal 45 mensen mee. Aanmelden kan tot en met 22 oktober via IVN Oost-Veluwezoom. De inloop begint om 7 uur.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Some Man's and Mercy hier op Studio Reden. En we gaan terugblikken in de tijd. Dat doen wij traditiegetrouw in de flits uit het verleden.
1: Jawel hoor.
0: Daar komt ie. We gaan naar de katholieke traditie kijken. Want volgens die traditie denken we vandaag aan de heilige Bruno de Karthuizer. Een weerspreuk over deze heilige luidt: wie Bruno tart, zijn koren wordt zwart. Dus wees een beetje aardig voor die Bruno, want anders gaat het niet goed komen. In 1917 was er een nieuwe editie van het woordenboek The Literary Digest. En een van de nieuwe woorden in het woordenboek was het woord jazz. Er staat achter een muzieksoort die mensen aanzet tot schudden en springen. En dat de terugkeer suggereert van de middeleeuwse springmanie. Oordeel zelf. 10 jaar later, in 1927, ging in New York de muziekfilm De Jazzzanger in première. En voor het eerst hoorde het publiek een acteur spreken. En eerste woorden waren: jullie hebben nog niets gehoord. Het tijdperk van de geluidsfilm is begonnen. Tot deze dag was het publiek gewend dat een piano in de bioscoopzaal van de muzikale begeleiding zorgde en de teksten van acteurs in beeld te lezen waren. Ja, en toen veranderde dus alles.
2: Studio Reden.

dieren zijn over het algemeen heel flexibel. Soms wel flexibeler dan mensen. Dus wat dat betreft zijn we aardig op weg. Zometeen de headlines en verkeersinfo van 4:30 in deze drukke dinsdagmiddagspits. Dus mocht je de weg op gaan al, wees voorzichtig en kijk goed uit wat je doet. Maar als je zit het openbaar vervoer, lekker oortjes in, stuur reden aan en geniet ervan de klanken van Spargo op je radio.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wil vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. In Kenia is voor het eerst iemand overleden met ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven met het virus. In Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het weegt 210 kilo en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. Het weer, een mix van zon en wolken. Morgen droog, veel zon en maximaal 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 10 minuten. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Wadenooijen 10 minuten. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en knooppunt Paalgraven een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Stella Lefty hier op Studio Reden. Ik vind het wel heel fijn hoor. Het is een beetje een nieuwe trend op het moment dat je ook een beetje country-achtige klanken hoort bij diverse artiesten. Ja, ik hou ervan. Ik vind het leuk. Een keer wat anders dan standaard. Hey, goed, we gaan even een blik werpen op de socials. Facebook, X en Instagram. Like ons en volg ons daar. En wees altijd op de hoogte van het laatste nieuws. En dat kun je ook vinden op studioreden.nl en uiteraard in onze prachtig mooie app die je kunt downloaden in de App Store. En wat je daar kunt vinden onder meer gaat over de nacht van de nacht. En wat is daar bijzonder aan? Nou, kijk maar eens goed op studioreden.nl, dan lees je het.
1: Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag start nog met mist, maar daarna is het overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar, met 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden met opnieuw kans op mist. Woensdag schijnt de zon flink en wordt het 23 graden, nog iets warmer. Woensdagavond trekt een regengebied over dat een einde maakt aan het warme najaarsweer. Donderdag koelt het flink af naar 14 tot 16 graden met buien en een stevige noordwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen knooppunt Vught en Waardenburg, 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Utrecht-Papendorp en Beest, 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Maandenbroek en Afrit Oosterbeek, een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier. De A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En 225 Rhenen richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 10 minuten. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen voor Westervoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Robin Holland uit Reden heeft het raceseizoen sterk afgesloten. De brandweerman werd tijdens de laatste twee races van de Dutch Pro Class 1000 op het TT-circuit in Assen beide keren tweede. In de tweede race reed hij enkele ronden zelfs aan de leiding van het veld met 45 coureurs. Met de twee podiumplaatsen eindigt hij als vierde in het eindklassement. Holland rijdt sinds vorig jaar in deze klasse. Met zijn nieuwe motor hoopt hij volgend seizoen mee te kunnen doen om een podiumplaats in het eindklassement.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Douwe Bob met No To Sell hier op Studio Reden. Straks heb ik muziek voor jou van Miley Cyrus en Used To Be Young. Dan gaan we even terugmijmeren naar vroegere tijden. Ook wel eens lekker. Maar eerst Madonna en stel je hart open voor haar. Het is echt goed.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij het onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. En volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui. Het is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist en het is dan ongeveer 12 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk, op dinsdag is het vrij druk op de weg. In de regio Gelderland staat 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest 20 minuten. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. De A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum, Grijsoord en Renkum een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Oss voor Ravenstein 20 minuten. Op de N225 Renen richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Maxon en de Grammar hier op Studio Reden. En jawel hoor, we gaan richting etenstijd. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb wel een beetje trek gekregen de zoetjes aan. En de herfst is begonnen, dus ja, echt met koude salade gaan we niet ver mee komen nu. Maar de warme maaltijden komen wel weer terug. Ik heb het in de winkel al gezien, dat noemen ze winterkost, ertessoep en zo. Maar ik hou ervan, ik vind het heerlijk. Ik vind het ook fijn dat het weer te koop is. Het mag gewoon weer, dus dat gaan we straks lekker doen. Ik heb al een pakje meegenomen vooraf, dus wat dat betreft komt het helemaal goed. We hebben hier een magnetron, dus dat is fijn. Ik ga zo lekker genieten van mijn zalige snert.
1: Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ontstaat ook opnieuw mist of nevel. Het koelt af naar 10 graden. Morgen volgt een laatste warme en vriendelijke nazomerdag. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar 21 tot 23 graden. Morgenavond raakt het bewolkt en volgt een gebied met buiige regen. Vanaf donderdag is het wisselvallig en koel met dagelijks buien en maxima tussen 13 en 16 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt.

0: In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden langzaam wat korter. In Gelderland zaten nog 140 kilometer. De langste files op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Waardenburg een half uur op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest 20 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en Knoop het Bankhoef een kwartier. De A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. N224 Veenendaal richting Arnhem voor de aansluiting met de A12 een kwartier. De N324 Oss richting Nijmegen tussen Velp en Neder-Arselt een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Een fietser raakte dinsdagmiddag gewond bij een botsing met een auto op de rotonde van de Noordlaan en de Arnhemse Straatweg in Velp. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilisten zou de fietser mogelijk niet op tijd hebben gezien, terwijl een getuige meldt dat de fietser met hoge snelheid reed. De fietser liep lichte verwondingen op en kreeg ter plaatse hulp van ambulancepersoneel. Na behandeling werd ze voor verdere controle naar het ziekenhuis vervoerd.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Anita Ora en How to Be Lonely. Nou, ik hoop dat jullie met z'n allen bij ons zijn. Niet eenzaam dus, lekker samen. Heerlijk is dat. En kruip bij elkaar en geniet van de volgende klanken. Alex Warren komt op je af met Passenger, maar eerst deze prachtig mooie plaats van de Little River Band. Forever.

Alex Warren en Passenger hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor de headlines en verkeersinfo van 6:30. Maar eerst gaan we naar deze klassieker uit de jaren 80 van AHA. Natuurlijk heb ik het over The Living Daylight.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web, zegt minister Van Wil. Honderden Belgische en Nederlandse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dan het weer. Vanavond is het droog, vannacht kans op mist. Het is dan ongeveer 12 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In de regio Gelderland staan de files met de meeste vertraging. Nog op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg een kwartier oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest 10 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss en Knoopend Bankhoef een kwartier. A50 van Arnhem naar Oss. Tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ontstaat ook opnieuw mist of nevel. Het koelt af naar 10 graden. Morgen volgt een laatste warme en vriendelijke nazomerdag. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar 21 tot 23 graden. Morgenavond raakt het bewolkt en volgt een gebied met buiige regen. Vanaf donderdag is het wisselvallig en koel met dagelijks buien en maxima tussen 13 en 16 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ja, je kunt ervan vinden wat je ervan vindt, maar een leugentje best wel kan op zijn tijd handig zijn. Dit was hem, Spitsuur, voor deze dinsdag. Dankjewel voor het luisteren. En morgen word je gewekt door Martin Slijper om 6 uur. Zet die wekker. En van u zeg ik een fijne avond en ga lekker genieten samen. Heerlijk. Bye bye.

0: is er nu.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandelingen van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Bokasavage.
1: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
0: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
0: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd. Er zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet

0: 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend.